0: Getting to where it's at is a long search.
1: Ja, voelt soms zoals schaken met mezelf. Maar eerlijk gezegd ben hoogstens matig in dat spel. En kunt het niet.

Yeah, true to God. Yeah. Candy blessings, beweeg geen fashion. Soms clash je met mijn bestie. I know, mami, niet zo toch? Kunnen we niet normaal doen tegen elkaar, nee. Eventjes gewoon. Ik zag twee junkies.

0: wordt een beetje slim. It's a win-win.
1: Ja.
0: Snap me toch?
1: Het is gewoon voor jezelf.
0: Het is gewoon een win-win, snap je? Educate yourself.
1: Influence!
0: Niemand gaat het voor je doen, je moet het zelf doen.